0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: AFM. Digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlandse elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en basis niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

Because my dreams are bursting at the seams.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar is op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
4: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
2: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven, als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht, daar file voor knooppunt Del. 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio Info.
2: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

beste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Bij MyVistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de 2 aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
9: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
8: De schade is groot in de hoofdstad Caracas. Storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagde al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
10: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
8: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht viel het tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds één rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend 11 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
14: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
17: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
18: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
19: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Werkendam staat op 3 en 4 juli, volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers en versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder.
3: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude. Ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's best

0: regio-info.
1: Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinettisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl. De voetbalvereniging Woudrichem organiseert op zaterdag 27 juni weer een rommelmarkt op het Bolwerk. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers op zoek naar koopjes tussen een groot aanbod van onder meer speelgoed, boeken, kleding, elektronica, keukengerei en woonaccessoires. Naast het snuffelen tussen de tweedehands spullen is er ook gelegenheid om iets te eten of te drinken. Tijdens de markt wordt vis gebakken en zijn er diverse lekkernijen verkrijgbaar bij de koffie of de thee. Voor de rommelmarkt verzamelt de vereniging op 22 en 23 juni al bruikbare spullen in. Leden halen deze avond de goederen op in Woudrichem. Witgoed en grote meubels worden niet meegenomen.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
9: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
8: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
10: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
8: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld, richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Stageband Willemina en Chanticoor Muiterij Kantje Boord verzorgen op zaterdag 27 juni een muzikale avond in cultureel centrum in Sleewijk. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol muziek, gezelligheid en typische Hollandse sfeer. Stageband Willemina brengt bekende Nederlandse meezingers en moderne hits, terwijl het Chanticoor meerstemmige liederen zingt over zee, verre kusten en verloren liefdes. Tijdens de avond worden ook hapjes en drankjes geserveerd. De Bolterik opent om 19:30. Het programma begint om 20:00. Kaarten kosten €12,50 per persoon. En aanmelden dat kan via de website showkorps-willemina.nl/Hollandse-klassiekers. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta Concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombone kwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Dit is... Are you ready?

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt ten einde. We zitten onder de 200 kilometer nu. Maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Het was sowieso al druk op de A4 richting Amsterdam. Vanwege de afgesloten A44 en veel mensen rijden om. Maar nu is er ook een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ypenburg daarom 12 kilometer en 3 kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A27. Richting Gorkum is de weg helemaal dicht vanaf Gorkum. Vanaf Nieuwendijk nu een file 7 kilometer en 20 minuten. En dan de N434 was naar Zoeterwoude. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Hoefvliet. Komt door een ongeluk, je kunt het beste omrijden over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwense Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry Derel. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst. Sportverenigingen in Altena kunnen deze zomer en najaar deelnemen aan een themaavond over sociaal veilig sportklimaat. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over veiligheid binnen de sport. Onderwerpen als de verklaring omtrent gedrag, vertrouwenscontactpersonen, gedragscodes, deskundige trainers en het voorkomen van alcohol, rook en drugsgebruik komen aan bod. De avonden zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen bij sportverenigingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 juni in Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Daarna volgen er momenten in Wijk en Aalburg, Woudrichem en in Almkerk. Aanmelden kan via het e-mailadres m.staal@gemeentealtena.nl of via de website actiefinaltena.nl. De bijeenkomsten duren van 7:30 tot 9:00.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Bij MyVistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden, tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oostgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
13: Radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
13: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: Bij Biesbos Museum Eiland in werken het Raguette Quartet op vrijdag 26 juni een Delta-concert. Met het programma Voces Intima neemt het strijkkwartet bezoekers mee op een muzikale reis door Noord-Europa. Het concert brengt Scandinavische volksmuziek samen met werken van componisten als Kaya Sahiro en Jan Sibelius. Thema's als herinnering, verstilling en natuur staan centraal in deze sfeervolle avond in het waterrijke landschap van de Biesbos. Bezoekers kunnen het concert combineren met een diner en rondvaart. De locatie is het Biesbos Museumeiland aan de Heelweg 2 in Werkendam. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website deltaconcerten.nl/2026/Biesbos/Museumeiland. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciaal jubileummuseum bekijken met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers en versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder.
3: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Helaas een ongeluk op de A4 richting Den Haag. Bij Zoeterwoude ging het mis. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Roelofarensveen een file van 10 minuten. De andere kant op, de A4 naar Amsterdam, staat helemaal vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. Een half uur ongeveer. Heeft daar te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Die is dicht en dus kiezen heel veel mensen voor een alternatieve route. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Radio-info.
1: Kinderen vanaf 8 jaar kunnen op zaterdag 27 juni kennis maken met de hengelsport tijdens een gratis familievisdag in Hank. De activiteit wordt georganiseerd door de hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers uit Hank in samenwerking met de gemeente Altena. Deelnemers komen samen met een ouder, voogd, opa of oma en krijgen kans om te leren vissen. Wie geen eigen materiaal heeft, kan gratis gebruik maken van hengels en andere benodigdheden. Ook zijn er 2 plaatsen beschikbaar voor deelnemers in een rolstoel. De visochtend duurt van 10 tot 1 en wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Er is plaats voor 15 koppels, dus snel aanmelden via de website actiefinaltena.nl. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbos bier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Je hoort het goed. Wij zijn de radio.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders. Komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbulo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
15: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
11: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Rivier, Zuid-Holland Bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in Steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076-208-2200.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart- en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluiten geblazen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij Afrit Zomeren is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide bij Eindhoven een file van 20 minuten. Verder drukte op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug een file van 3 kwartier in beide richtingen. Daar staat de brug tijdelijk open. En er is een politieonderzoek op de A4 Den Haag-Amsterdam omdat er een ongeluk is gebeurd bij Zoeterwoude. De parallelrijbaan is dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneaalburg.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Bij MyVisTech. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een half uur extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haanvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium.
8: titanium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers. En versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder.
3: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude is een politieonderzoek bezig en de parallelrijbaan is daar dicht. De vertraging is 30 minuten. Van de A9 ook maar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen bergingswerk. 1 rijstrook minder en 10 minuten vertraging. En tot slot viel op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haarlemvlietdam een file van ongeveer 25 minuten. Het is daar dit weekend drukker dan gebruikelijk vanwege Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Radio-info.
1: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil jij het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politiecontrole na een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8 kilometer en 30 minuten. Verder bergingswerk op de A9 richting Amstelveen vielen voor knooppunt Velzen 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot slot nog de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 30 minuten vanwege bezoekers bij Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Een goede fiets begint bij de juiste plek.
7: Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart- en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere plekken die opvallen. Onder andere nog steeds die file op de A4 richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude een file van 40 minuten door een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Tot die tijd daar flink wat vertraging. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanaf Arnhem. Een file van ongeveer 10 minuten nu vanaf Zevenaar. En tot slot drukte in Zeeland vanwege Concert Zee. Op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg duurt de reis 35 minuten langer voor de Haaienvlietdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Baudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinettisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl. De voetbalvereniging Woudrichem organiseert op zaterdag 27 juni weer een rommelmarkt op het Bolwerk. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers op zoek naar koopjes tussen een groot aanbod van onder meer speelgoed, boeken, kleding, elektronica, keukengerei en woonaccessoires. Naast het snuffelen tussen de tweedehands spullen is er ook gelegenheid om iets te eten of te drinken. Tijdens de markt wordt vis gebakken en zijn er diverse lekkernijen verkrijgbaar bij de koffie of de thee. Voor de rommelmarkt zamelt de vereniging op 22 en 23 juni al bruikbare spullen in. Leden halen deze avonden goederen op in Woudrichem. Witgoed en grote meubels worden niet meegenomen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.

0: Air zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Bij MyVistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam.
1: vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg, de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
14: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
15: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Stageband Willemina en Chanticoor Muiterij Kantje Boord verzorgen op zaterdag 27 juni een muzikale avond in cultureel centrum in Sleewijk. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol muziek, gezelligheid en typische Hollandse sfeer. Stageband Willemina brengt bekende Nederlandse meezingers en moderne hits, terwijl het Chanticoor meerstemmige liederen zingt over zee, verre kusten en verloren liefdes. Tijdens de avond worden ook hapjes en drankjes geserveerd. De Bolterik opent om 19:30. Het programma begint om 20:00. Kaarten kosten €12,50 per persoon. En aanmelden dat kan via de website showkorps-willemina.nl/Hollandse-klassiekers. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers en versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder.
3: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoetewoudendorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Van de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Bij Gorinchem nog een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. Van de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Dat komt door dieren op de weg. En extra drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. Dat komt door bezoekers en concertactie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Bij Biesbos Museum Eiland in werken het Ragettes Quartet op vrijdag 26 juni een Delta-concert. Met het programma Voces Intima neemt het strijkkwartet bezoekers mee op een muzikale reis door Noord-Europa. Het concert brengt Scandinavische volksmuziek samen met werken van componisten als Kaya Sahiro en Jan Sibelius. Thema's als herinnering, verstilling en natuur staan centraal in deze sfeervolle avond in het waterrijke landschap van de Biesbos. Bezoekers kunnen het concert combineren met een diner en rondvaart. De locatie is het Biesbos Museum Eiland aan de Heelweg 2 in Werkendam. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website deltaconcerten.nl/2026/Biesbos/Museumeiland. Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwense Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry Derouel. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Kippie Wijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. Te beginnen met een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied ging het mis, waardoor heb je 40 minuten vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Van de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een te hoog voertuig. Van de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk op de N447. En tot slot drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. En dat komt door bezoekers en Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: Radio-info.
1: Sportverenigingen in Altena kunnen deze zomer en najaar deelnemen aan een themaavond over sociaal veilig sportklimaat. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over veiligheid binnen de sport. Onderwerpen als de verklaring omtrent gedrag, vertrouwenscontactpersonen, gedragscodes, deskundige trainers en het voorkomen van alcohol, rook en drugsgebruik komen aan bod. De avonden zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen bij sportverenigingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 juni in Dorpshuis Tavernu in Nieuwendijk. Daarna volgen er momenten in Wijk en Aalburg, Woudrichem en in Almkerk. Aanmelden kan via het e-mailadres m.staal@gemeentealtena.nl of via de website actiefinaltena.nl. De bijeenkomsten duren van 7:30 tot 9:00. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciale jubileummuseum bekijken met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg nu 20 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde daar een ongeluk bij Zoeterwoudendorp. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dus de afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam. Een half uur vertraging door bezoekers aan Concert at Sea. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Kinderen vanaf 8 jaar kunnen op zaterdag 27 juni kennis maken met de hengelsport tijdens een gratis familievisdag in Hank. De activiteit wordt georganiseerd door de hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers uit Hank in samenwerking met de gemeente Altena. Deelnemers komen samen met een ouder, voogd, opa of oma en krijgen kans om te leren vissen. Wie geen eigen materiaal heeft, kan gratis gebruik maken van hengels en andere benodigdheden. Ook zijn er 2 plaatsen beschikbaar voor deelnemers in een rolstoel. De visochtend duurt van 10 tot 1 en wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Er is plaats voor 15 koppels, dus snel aanmelden via de website actiefinaltena.nl. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Siri Dijkers met het NOS Journaal.
11: Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Bij MyVistek. Lekker bekken, 4 halen, 3 betalen.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: FM.
1: Regio-info.
0: Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in Steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076-208-2200. Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:45. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers. En versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder.
3: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorinchem. Bij knooppunt Gorinchem heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Alfred Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Nootdorp ging het ook mis. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A15, Rotterdam richting Europoort, bij Rozenburg Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Dus op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf. Bij de A richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een kapotte auto en daardoor 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Woon-idee.
7: Ga idee opdoen bij...
6: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee, dat is mijn idee.
8: WoonIdee in Veen.
7: Aan de Begijnhof.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
13: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
14: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
15: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl. De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en drukbezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en je hebt 10 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het daardoor ook druk, tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-dorp staat een kapotte auto, die doet nu 20 minuten extra reistijd. De A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk, die doet nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk, hier heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
4: muziek en informatie.
0: De

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers en versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder.
3: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorinchem. Bij knooppunt Gorinchem heb je nog 10 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. In de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. Hier heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde eerder een ongeluk. We zijn nu aan het bergen, hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is. En voor onderweg genoeg water mee te nemen. En een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
14: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaringen en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
13: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is open. Van de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg, Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
16: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijeringweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
17: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
18: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
16: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
19: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: Radiozender voor de gemeente Altena.
21: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart- en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag, gebeurde bij knooppunt de Nieuwe Meer een ongeluk. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Giel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
4: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
3: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
5: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
3: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op middelgrote windturbines op bedrijventerreinen in molenlanden. Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt Bobeldijk Food Group uit Deventer over. Met de overname vergroot het bedrijf zijn productiecapaciteit voor vlees- en visvervangers en versterkt het zijn positie op de Europese markt. Volgens Schouten Europe past de overname binnen de groeistrategie van het familiebedrijf. Door de samenvoeging groeit Schouten uit tot een van de grootste familiebedrijven in de Europese markt voor plantaardige vleesvervangers. Het bedrijf uit Giessen realiseerde vorig jaar naar eigen zeggen een omzetgroei van ruim 30%. En de Bandijk in Werkendam is van 29 juni tot naar verwachting 3 juli afgesloten voor verkeer tussen het Steurgat en de Veerweg. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan meerdere kruisingen. Aannemer Buitengewoon BV vervangt het asfalt op de kruisingen langs dit deel van de dijk. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad. Volgens de gemeente Altena duren de werkzaamheden tot 3 juli, al kan de planning nog wijzigen door weersomstandigheden. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke verkeershinder. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Waar het om draait, staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Woonidee, Woonidee.
7: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: Woonidee, dat is mijn idee.
9: Woonidee in Veen.
8: Aan de Begijnhof.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
14: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
15: Met het nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
17: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
16: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
18: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
16: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol. Of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt AMREF Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
20: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Lucas van Wessel. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het coöperatief fonds van de Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein, die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. De redactie van de maritieme nieuwssite Schuttevaar is op zoek naar foto's van Werkendam voor een komende special over de maritieme sector in het dorp. Gezocht wordt naar beeldmateriaal van onder meer de binnenvaart, scheepswerven, havens, baggeractiviteiten, scheepsbouw en andere maritieme bedrijven in en rond Werkendam. Zowel recente als historische foto's zijn welkom. Met de special wil Schuttevaar aandacht besteden aan de maritieme geschiedenis en bedrijvigheid van Werkendam, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt binnen de Nederlandse binnenvaart- en scheepsbouwsector. En de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hoijpolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken ongewenst, maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 01838203x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
4: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
3: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5, zaterdag van 9:30 tot 12.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
10: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
13: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
14: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
15: Radioreclame via AFM werkt.
16: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
15: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
15: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
17: Met nu
15: Altena's relaxte muziekavond.

0: Air zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 49040.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Waar het om draait, staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
8: Altena's relaxte muziekavond.
12: Dit is...

Dit Altena's relaxte muziekavond. AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is...

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Yeah!